Voor het huis op het grote marktplein staat een zanger op een ton. Als ze roept is dat het star zijn, gauw staat er een kring rondom. En daar ziet hij van vrede moorden, tussendoor een kluchtig lied. Vliegend blad bevat zijn woorden, dat verkoopt hij dan subiet. Aan de straatkant een taverne, of noem het gerust café, een muzikant, een

gelegenheid. Kerst en nieuwjaar gaat men zingen, carnaval en lentetijd. Zowel zomers als des winters, een patroon voor Sienla. Sinterklaas is voor de kinders,